0: kan gaat toch altijd dat ik het dan tik tik tik. Kan gaat toch altijd dat ik het dan tik dan dat ik het dan. Kan gaat toch altijd dat ik het dan tik.
1: לא צריך תיק ענקי, מספיק לי מקום להכניס את הדברים שנופלים.